0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevopsychomroep.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. Vijf Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben twee lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van drie andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. Twee klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. Eén drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Het Flevo Ziekenhuis levert zorg. De Flevo Ziekenomroep levert u muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5:00.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Twee moskeeën op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn afgelopen nacht in brand gestoken. Israëlische kolonisten worden verdacht van betrokkenheid bij één aanval. Het leger veroordeelde de brandstichtingen en onderzoekt de zaak. De incidenten volgen op een periode van oplopend geweld, met dodelijke schietpartijen en nieuwe spanningen in het gebied. 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op zo'n 5300 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden wel gered. De Amerikaanse topcommandant Brad Cooper adviseerde te stoppen met bombardementen rond de straat van Hormuz, omdat de militaire effecten volgens hem hun grens hadden bereikt. President Trump besloot daarna de aanvallen op Iraanse doelen te pauzeren. Iran zegt eveneens vergeldingsaanvallen te hebben gestopt, zolang de Verenigde Staten geen nieuwe aanvallen uitvoeren. Roemenië heeft voor de 3e dag op rij een drone uit het luchtruim gehaald. Het land noemt de schendingen door Rusland onaanvaardbaar en roept de Russische ambassadeur ter verantwoording. De neergehaalde drones waren vermoedelijk van Russische oorsprong. 1 drone vloog 5 minuten boven Roemeens grondgebied en werd door een F-16 vernietigd. Dan nog het weer. In de nacht valt lokaal nog een bui en blijft het zacht met minima tussen de 13 en 17 graden. Morgen begint bewolkt, maar later breekt de zon door. Er is nog kans op een enkele bui, vooral in het oosten. Het wordt ongeveer 22 graden met een matige westenwind. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Zij eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slecht weer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

zeker dag kwam een jong officier. Als luitenant bij de garden. Hij was toch zo jong en hij liep daar zo fier en zo trots op.

op zekere dag werd mijn trommelslag. Het zijn tot vertrek gegeven. Het was voor de garde een stralende dag, maar toen stond er voor wie achterbleven. Een meisje bracht ook een laatste groet aan haar garde luitenantje. Ze zei toen, liefste, hou je goed, en bood hem haar trillend hondje. Adieu, mijn kleine garde officier.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land openstaat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. In de buurt van de Spaanse steden Madrid en Avila woeden nog steeds bosbranden, maar de situatie is inmiddels grotendeels beheersbaar. Brandweerploegen houden de vuurhaarden nauwlettend in de gaten om verdere verspreiding te voorkomen. De autoriteiten volgen de ontwikkeling op de voet. En 5 Bosnische bergbeklimmers zijn omgekomen op de Russische Mount Elbrus, de hoogste berg van Europa, nadat ze werden verrast door een zware storm. Reddingswerkers hebben 2 lichamen geborgen op ruim 5000 meter hoogte. De lichamen van 3 andere slachtoffers kunnen door slechtweer nog niet worden geëvacueerd. 2 klimmers werden gered. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: De Flevozieken-omroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. Op het Spaanse eiland Mallorca zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de enorme toeristenstroom. De bewoners zijn het zat dat hun leefomgeving leidt onder het massatoerisme. Ze eisen dat de lokale overheid maatregelen neemt om het aantal bezoekers te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. De Syrische leider al-Sharaa heeft aangegeven dat zijn land open staat voor een veiligheidsovereenkomst met Israël. Hij wil daarmee verdere Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt hij dat Syrië momenteel niet de capaciteit heeft om een gewapend conflict aan te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken op.

0: elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodríguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figueira vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. Een aardbeving trof gisteravond om 7 uur het Groningse Sappemeer met een magnitude van 1,6 op 3 kilometer diepte. Dat meldt het KNMI. Tientallen mensen melden bij RTV Noord een klap, knal of dreun en voelden ook trillingen. Volgens het KNMI gaat het om een beving veroorzaakt door menselijk handelen zoals gaswinning. De olieprijzen kelderden maandag nadat de Verenigde Staten een luchtaanval op Iran dit weekend opschortten. Brentolie daalde 6% naar ongeveer $91 per vat tegenover ruim $100 vorige week. De West Texas zakte onder de $84. Teheran, dat 13 dagen vergeldingsacties voerde, kondigde eveneens pauzes aan. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom, dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%. Dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij. En voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. Volgens databedrijf RDC, dat voertuigregistraties bijhoudt, heeft inmiddels 42% van alle Nederlandse auto's een automatische versnellingsbak, tegenover 21% in 2017. Deze verdubbeling komt vooral door de opmars van elektrische en hybride auto's die standaard automatisch schakelen. RDC stelt dat het handgeschakelde tijdperk zichtbaar op zijn einde loopt. Machado neemt niet deel aan de gesprekken tussen oppositie en de regering van president Rodriguez. Dat maakte de Nobelprijswinnares zondag bekend. De door de VS gesteunde gesprekken staan gepland voor augustus en moeten de Venezolaanse democratie versterken. Dinora Figuera vertegenwoordigt de oppositie. Machado stelt geen deel te hebben aan de opzet, ontwikkeling en uitvoering van het proces. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: U luistert naar de Flevo Ziek.

0: zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
2: Dankjewel.
3: Ja, een hele goede morgen.
2: Nou, ik denk ik moet nog wat doen.
4: Ja, dat is
3: waar. Dat is. Hoe heet het? Nou, we zijn er weer.
4: We hebben wel de dag in moeten lopen, zeg.
3: Ja, zeker, hè? Wie? Oh, die Jan Klaassen. Ja. Hey, zullen we ons eerst eventjes voorstellen? Wij zijn Jan van Eunen, dat ben ik. En jij bent...
4: Joop Veliga.
3: Ja, en we zijn vandaag met z'n tweetjes.
4: Ja, helaas.
3: Ja, zeker. Peter die moest eventjes elders zijn. Die is onderweg naar Groningen. Ja. En nou ja, goed.
4: Met je wensen verhaal daar, is lekker, hè? Hij doet volgende week Groningen koek. Moet je opletten.
3: Nou, wie weet. dus het gaat even allemaal een beetje anders.
4: Ja.
3: Ja, en ik probeer het een klein beetje in de banen te leiden zoals hij het op de maandagochtend ook altijd doet.
4: Dat gaat je helemaal lukken.
3: En dat gaat ook zeker lukken. Daar ben ik helemaal niet bang voor. Goed, we begonnen natuurlijk met zoals gewoonlijk een mars. Ja. En dat deden we inderdaad met Jan Klaas de Petten van het Rijkspolitiekapel.
4: Zeker.
3: Ja. En dan gaan we gauw verder met de volgende, want we gaan lekker veel draaien, toch?
4: Ja, absoluut.
3: Heel veel heb jij ingezonden weer. En een aantal verzoekjes hebben we dit uur. En nou ja, goed. Het gaat allemaal goed komen. Komt ie aan. Ja.

0: Dit is de FZ Ook met Flevo zondagochtendmuziek.
1: Nou, dat is niet de goeie. Het is niet zondagochtend, het is maandagochtend. Maar goed, dit stond er nog in. Ik denk, nou, die kan ik wel gebruiken. Maar die kan ik dus niet gebruiken.
2: Nou, dan corrigeren we het, hoor. En dus,
1: het is maandag.
2: Goed gebruik is altijd prima.
1: Toch.
2: Oké. Okay.
1: Hey, dit was NL Cielo Nai Cerveza. En in de hemelse gebied, vlak Geminis, in het kader van de opkikker van de maand juli.
2: Ah, kijk.
1: Ja. En gaan we gauw verder met het volgende. En dat is Water Under the Bridge van Adele.

0: Water Under the Bridge, geschreven door Adele en producer Greg Kurstin. Dat gaat over een kritiekpunt in een relatie waarin wordt uitgevonden of de partner wel of niet verder wil met de relatie. Muzikaal gezien is het een mid-tempo disco-popnummer met een electro-drumbeat en invloeden uit de trip-hop, nooit verhoord, en de gospel.
1: Ja, je had hip-hop en trip-hop, het is iets
0: nou, bijna hetzelfde. Had je een beetje drugs gebruikt.
1: Nou, misschien nog.
0: Ga je toch trippen? Dat heb ik altijd begrepen.
1: Ja.
0: Maar goed, Water Under the Bridge werd, ondanks dat de single pas bijna een jaar na het album verscheen, een wereldwijde hit.
1: Dat bedoel ik.
0: Heeft even geduurd.
1: Zo is dat. Gaan we verder met het volgende.
2: Tiener tour van de...
1: Ja, en de tiende tour die brengt ons van Zeeland richting Brabant, naar Limburg. En dat doen we met De Schompen. En dat doen we met WCWC Experience, oftewel WC Experience. En Fabicio. We beginnen met De Schompen in Zeeland.

0: Wat zeg je?
1: Ga je rest me snel weg. Mijn kop nog half suf. Het rampje is alweer open, want ik ruik een beetje muf. Op eens schrik ik mijn eigen lam en word bekaand genekt. Ik zei zo net getroffen, er een vallend strontobject.

0: Ja, in het kader van de tienertour bij de FZO hadden we achtereenvolgens de Schompen uit Zeeland met Ons Stoken Zelf Jenever. En daarna hadden we de WC-experience met Door Het en Doif op de vooruit gescheten. En daarna hadden we Fabrizio met Chic Is Mich Dat. En dat is een cover van Albano Romina Power. Felicita.
1: Oké.
0: Ja. Dus, dat waren drie achter elkaar. En zo is het programma ook een beetje opgesteld. Hè? Want we zijn begin ik maar een beetje verkeerd begonnen.
1: Wat?
0: Om de drie achter elkaar op te draaien. En gevarieerd.
1: Dat is waar.
0: Maar dat heb jij niet verteld. Nee. Dus, wat gebeurt er dan?
1: Dat gaat er niet goed.
0: Nee.
1: Nee, maar dat gaan we vanaf nu wel doen.
0: Dat bedoel ik. Dat gaan we ook zeker doen. En dat doen we zeker met Katrina Caselli en Nessuno mi più
1: giudicare.
0: Quidicare. Quidicare.
1: Quidicare.
0: Ah, wat mooi, hè? Dat Italiaans.
1: Ja, ik vind Italiaans heel mooi.
0: Ja, prachtig.
1: Maar Frans vind ik mooi, hè?
0: Nou, ik ga meer van Francine.
1: Oh, dat kan ook. Ja. Ja, die ken ik dan niet.
0: Nou, Katrina Caselli.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Oké, dat ga ik dan doen. Child in Time van Deep Purple. Kind in Tijd. Dat is een nummer van de Engelse rockband Deep Purple, uitgebracht op hun vierde studioalbum, Deep Purple in Rock, in 1970. Het nummer valt op door zijn lengte van meer dan 10 minuten. En we hebben dan de verkorte versie gedraaid. En jij zei dat er nog een single versie over
2: is. Ook nog een single versie, ja.
1: Okay.
2: Ja, die is nog ietsje korter.
1: Okay. En de teksten die zijn losjes geïnspireerd op de Koude Oorlog. Het nummer laat Ian Gillan's volledige vocale bereik en het instrumentale samenspel tussen gitarist Richie Blackmore en organist John Lord zien. Horen eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Het orgelriff in Child in Time is gebaseerd op het nummer Bombay Calling uit 1969 van It's a Beautiful Day. Het nummer werd gemaakt met het thema van de Koude Oorlog. Ik vond het wel een heel mooi nummer.
2: Ik vind het een geweldig nummer.
1: Ja.
2: Zo goed opgebouwd.
1: Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat lange nummer.
2: Nou, dat gaat nog een klein stukje door.
1: Maar in hetzelfde
2: stramien? Wel in hetzelfde stramien, maar ja, je kan er gewoon uren naar blijven luisteren. Tenminste, ik dan hoor.
1: Ja, okay.
2: Goed, het was een verzoekplaat van Gino uit de receptie.
1: Ja.
2: En daarvoor hadden we Cloud met La Dada en Mon Dernier bedoel ik. En die was aangevraagd door Henriette. En deze speciaal voor al het verzorgend personeel en de zieken die liggen te luisteren. Gaan we verder met de muziek. En dat doen we met Lionel Richie en Say You Say Me. Waarom kom ik hierop? Omdat, nou, het is leuk dat mijn neefjes en nichten. Ja, een achternicht. Ja, goed. Die zijn op het ogenblik in Amerika. En die waren gisteren bij een concert van Lionel Richie.
1: Ja.
2: Ja, en ze waren ook nog eens een keer bij een concert van Earth, Wind & Fire. Oké. Okay. Nou, dan gaan we ook maar eventjes van Lionel draaien, want dat vind ik ook zelf heel goed.
1: Ja,
2: Lionel Richie met Say You, Say Me.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse. In zijn muziek vermengt hij dat hoor.
1: Ja, wat vermengt hij allemaal?
0: Nou, dus, nou, laat ik maar zeggen dat het een Amerikaanse singer-songwriter is.
1: Ja, doe het maar.
0: En ja, hij vermengt invloeden uit de R&B, soul, country en pop. Hij is begonnen als zanger die via zijn YouTube-kanaal Coversong, en in januari 2020 bracht hij zijn eerste single uit bij Warner Bros. Records. Sindsdien heeft hij 4 EP's uitgebracht en zijn debuutalbum I've Tried Everything But Therapy. Wacht even hoor, dat gaat niet goed.
1: Even.
0: Ja, goed, ja. We zijn er weer. Swims groeide op in Conyers, Georgia. Via zijn vader kwam hij in aanraking met artiesten als Marvin Gaye, Stevie Wonder en Al Green. Ben ik eigenlijk wel benieuwd wat zijn vader deed.
1: Ja.
0: Zijn interesse in muziek werd op school verder gewekt. Via het schooltheater ontdekte hij dat ook optreden erg lag. Hij begon in zijn muziekcarrière in 2019... bij een aantal lokale bands in Georgia. En hier zong hij soul, metal en rapmuziek. En jij zei dat dit nummer een nieuw nummer is.
1: Ja, helemaal nieuw. Ja, nageltje nieuw.
0: Nageltje nieuw nog wel. Nou, zijn wij even up-to-date.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja, toch?
1: Hey, gaan we verder met de Your Song van Elton John.
0: Ja. Yep.

0: Een van zijn mooie shows waar hij dit in te horen heeft gebracht. Hij kon wel goede shows maken hoor, die
1: keer. Zeker, vooral dat eiland wat toen in de studio gemaakt is met al het water. Ik vond het gewoon, voor die tijd was het gewoon echt super.
0: Met je zee in.
1: Nou, prachtig. Hey, het is de laatste vocale geweest. We gaan naar het nieuws van
0: 11 uur.
1: Juist. En na 11 uur zijn we weer bij u terug met nog heerlijke muziek in blokjes van 3. En heel gevarieerd.
0: Ja.
1: Dus tot straks.
0: Goed onthouden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een schietincident in Seattle zijn meerdere mensen om het leven gekomen en raakten anderen gewond. De Amerikaanse stad werd opgeschrikt door dit geweldsincident. Autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. Details over het exacte aantal slachtoffers en de omstandigheden worden nog onderzocht. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Het aantal inschrijvingen voor universitaire lerarenopleidingen steeg vorig jaar met zo'n 13,5%, dat meldt de koepelorganisatie UNL. Voor het basisonderwijs kwamen er 568 nieuwe inschrijvingen bij en voor het voortgezet onderwijs ruim 2000. De grootste stijging zit in de eenjarige masters met 21,5% meer inschrijvingen. Volgens UNL is dit het tweede jaar op rij met een stevige toename. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar al 2 dagen niet meer aangevallen na bijna 2 weken bombardementen. Achter de schermen worden berichten uitgewisseld tussen Washington en Teheran. Iran zal niet terugslaan zolang de VS geen aanvallen uitvoert. VN-ambassadeur Mike Waltz sprak zondag over ruimte voor onderhandelingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend verloopt wisselend bewolkt en trekken enkele buien van west naar oost over het land. Later in de ochtend klaart het op in het noordwesten. En het blijft wel de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.
2: Welkom bij het tweede uur.
3: Ja.
2: En we gaan er weer een prachtig uur van maken, Joop.
3: Ja, minder praten, meer muziek.
2: Minder praten, meer muziek. Nou, dat gaan we dan doen. Ja. Gaan we gelijk beginnen met Corrie Konings. Is dat een goed plan?
3: Als zij dat wil.
2: Nou ja, wie weet. Wat wil ze eigenlijk?
3: Ik weet het niet.
2: Staat er toch?
3: Ja, het staat er, ja. Ik weet niet of ze dat echt wil, maar of dat het echt...
2: Nou, misschien toen de tijd wel. Nu zal ik denken van, ja...
3: Maar misschien juist nu wel. Nou, je mag raden wat we gaan draaien.
2: Nou, ik wil een man. Hier is Corrie Konings.

0: Au.
1: Nou Joop, zeg het.
0: Ja, dat waren achtereenvolgens Ik wil een man van Corey Konings. Mm-hmm. Young Girl van Gary Puckett en de Union Group. Wat ik nooit geweten heb, is dat die band, Gary Puckett in de Union Gap.
2: Ja.
0: Die hebben altijd opgetreden in kostuums. Die waren gebaseerd op de uniformen van de Union Army, gedragen tijdens de Amerikaanse burgeroorlog.
2: Oké. Okay.
0: Heb ik nooit geweten.
2: Niet? Oké.
0: Okay. Nou is dat niet zo'n probleem, maar. En daarna hebben we geluisterd naar Paloma Blanca van de George Baker Selection. En dat is een nummer geschreven door George Baker,
2: ja,
0: maar onder zijn eigen naam, mm-hmm, Johannes Bouwens.
2: Mm-hmm.
0: En voor het eerst opgenomen en uitgebracht door zijn band George Baker Selection. En het is dit nummer, dat is in heel Europa een ontzettend grote hit geworden.
2: Oké. Okay.
0: Oostenrijk, Finland, Vlaanderen, Nederland, Zwitserland, West-Duitsland. En dat is best een prestatie van Vermaak.
2: Dat kun je wel stellen.
0: Ja.
2: Ja. En het is nog steeds wordt hij overal gedraaid. Hè? Dat is eigenlijk een evergreen die nooit verloren gaat.
0: Nee, precies. Dus. Precies. En ik zie ook altijd zo'n duif vliegen, hè, als je dat ziet.
2: Is dat zo?
0: Ja, ik weet niet wat het is.
2: Oké. Okay.
0: Een of andere tik die ik heb. Maar, ja.
2: Het is geen kopmeel.
0: Sorry? Nee, het is zeker geen kop. Nee, het is zo'n zelfde duif als wat Israël heeft in zijn logo met een takje erin.
2: Oké. Okay.
0: Zo'n heeft.
2: Maar die zie je ook vliegen dan?
0: Sorry?
2: Dat zie je dan ook vliegen met zo'n takje erin.
0: Die zie ik ook vliegen, ja. Maar goed.
2: Hey, gaan we volgen? We gaan verder met het volgende, want anders wordt het.
0: Nee, maar ik wilde eerst nog even zeggen.
2: Vertel.
0: Dat wij draaien nou wel plaatjes.
2: Ja.
0: Maar die kunnen de mensen ook zelf aanvragen.
2: Ja. Oh, je zit met te pushen van ik moet even de ledenverwerving doen.
0: Bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, dat kan je straks nog even. En we zijn natuurlijk ook één ding nog vergeten met het begin van het programma. Ja. Het eerste nummer af te kondigen. Het allereerste nummer.
0: Ja.
2: Dat was Summertime van Eileen Jewel.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan gauw weer verder muziek in de doen.
0: Maar dat heb je als jij een goed geheugen hebt. Hè? Dat kun je zo even eruit gooien.
2: Ja, maar. Nog wel.
0: Goed.
2: Hey, we gaan verder met het volgende.
3: 3-1. Met deze keer.
2: Ja, Laura Pausini. En daar gaan we draaien van In Olvidable, La Solitudine en Trate el Mare. Nou, hier komen ze alle drie achter elkaar.

0: Laura Pausini.
1: Hey Joop, vertel het maar.
0: Dat ga ik doen. Laura Pausini. Die groeide op in Sola Rolo. Ze is door haar ouders opgeleid in het zingen. Haar vader liet haar als barpianist en zanger kennis maken met de songs van Tina Turner, Barbara Streisand en Ella Fitzgerald. Na de basisschool ging Laura naar de Italiaanse kunstacademie Liceo Artistico di Faenza. Haar eerste album, I Sogni di Laura, oftewel Laura's Dromen, die nam ze op in 1987 in eigen beheer. Ze werd daarmee officieel ontdekt door de producer Angelo Falciglio en wordt het met het nummer La Solitudine. Solitudine, zeg jij
2: het? Ja, het is La Solitudine.
0: Oké. Won ze toen ze 18 jaar was het jeugdcompetitiefestival. En dat heeft er geen wind tegen gelegd.
2: Nee, ze hebben heel veel platen uitgebracht. Ook in Spaans, hè? Hebben ze ook gezongen.
0: Ja, ja.
2: Dus,
0: zeker. En dat moest ik vertellen van jou.
2: Ja. Want jij ging in één keer naar de plaatszaak. En dat deed je eigenlijk al niet zo gauw, hè?
0: Nee, helemaal.
2: Naar de plaatszaak rennen.
0: Nee. Maar toen ik dat liedje hoorde van La Solitudine, toen dacht ik van...
2: Dat moet ik hebben.
0: Mooi nummer.
2: Dat moet ik hebben.
0: Ja.
2: En heb je alleen maar dat nummer gekocht? Of
0: nee. Verzamel CD meteen.
2: Natuurlijk. Ja. Daar staan natuurlijk wel al de mooie nummers op die ze uitgebracht heeft. Op zo'n verzamel CD. Ja, dat is ook zo. Ja. En gaan we gauw verder naar het volgende.
3: Flevo Verzoekplaat.
2: En deze is aangevraagd door Thea Willemsen. En die vraagt aan Razel met Alone with Memories. Ik kende het niet, maar toen ik het opzette, denk ik van het is, klinkt toch wel bekend in de oren.
0: Zij vraagt.
2: Ik word ook wel eens een keer verrast.
0: Ja.
2: Mag ook wel, toch?
0: Nee, dat is wel. Ja,
2: nee. Hey, en deze wordt speciaal aangevraagd voor de mensen die allemaal aan het luisteren zijn hier in het ziekenhuis. En ook voor het verzorgend personeel. Hier is Razel met Alone with Memories.

0: welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Ik zong altijd mijn liedjes. Ik was nog jong, ik was nog klein.

0: Het lijkt wel woensdagmorgen.
1: Ja. Omdat?
0: Nou ja, het is jaren 60 toch?
1: Ja, nee, dat is waar. Dat
0: Doris
1: is waar.
0: Day. En jij wilde er wat over vertellen? Of had
1: Doris Day, ja, dat was de dochter van William Joseph Kappelhoff. Een muziekleraar en Alma Sophia Kappelhoff, geboren Welts.
0: Mm-hmm.
1: Allebei kinderen van Duitse immigranten. Ze speelden in 39 speel... Zo. Zij speelde in 39 speelfilms. En had in Amerika het imago van buurmeisje, Girl Next Door.
0: Mm-hmm.
1: Ze heeft, haar grote populariteit te danken aan haar rollen in musicals en romantische comedies.
0: Oh.
1: En ik vind dit

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, we waren er weer drie.
1: Dit was een keigoed nummer.
0: Ja, leuk hè? Slapen doen we s'nachts. Samantha Steenwijk en Wolter Kroes. Daarvoor hadden we Unforgettable van Nat King Cole. En daarvoor hadden we Thunderstruck van AC/DC.
1: Ja, ik wilde nog heel even terugkomen op Doris Day.
0: Nou, doe dat.
1: De titel van Que Sera Sera.
0: Ja.
1: What will I be? Will I be happy? Will I be rich?
0: Yes.
1: Dat heeft ze dus aan de moeder gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En die zei van, wat komt, dat komt. Nou, dat hebben wij dus ook.
0: Ja.
1: Het komt zoals het komt.
0: Het komt zoals het komt.
1: Dus,
0: zo is
1: nou,
0: dat.
1: Nou, heb je er als kind natuurlijk helemaal niks aan. Want
0: nee.
1: Je kunt er niks mee.
0: Dus. Ja. Jawel, want je hebt het gekregen zoals het gekomen is.
1: Ja, nou ja, heb je er wat aan.
0: Dat is
1: maar de vraag. Dus.
0: Hey, we gaan naar de laatste vocale van deze uitzending.
1: Ja.
0: En dat doen we samen met Senna en ik kan je niet vergeten.
1: Ja, het kan gebeuren.
0: Ja. Ik heb een

0: Ja, dat was hem dan.
1: Ja, het is voorbij. De tweede uur gaat veel sneller dan het eerste uur.
0: Ja, vaak wel.
1: Gevoelsmatig.
0: Hey, dat was de laatste dat we met z'n tweeën deden. Hopelijk gewoon volgende week weer met z'n drieën. Toch? Peter is eventjes...
1: Als het goed is.
0: Eventjes afwezig.
1: Ja, moet en kunnen.
0: We hebben het met liefde weer voor de zieken gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En ook voor het personeel. Ja. Ik hoop dat het ook allemaal naar winst is geweest. En dat jullie hebben genoten ondanks alles. En we gaan gauw afsluiten.
1: Ja.
0: Want
1: blijf gezond.
0: Juist.
1: Snel naar huis.
0: Ja.
1: En wat mij betreft, maar zo.
0: En wat mij betreft, het gaat u goed.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: is 12 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dit blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. De Amerikaanse politie zoekt naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar hebben geschoten tijdens een festival bij Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder al vandaag aangehouden door agenten. In China is de heftige orkaan Noel in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen ook gewonden. 100.000 evacuees kunnen geleidelijk terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. Een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid mag weer terugkeren, dat melden Spaanse autoriteiten. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje met 77.000 hectare verbrande bomen. Maandag verslechterden de omstandigheden door temperaturen tot 35 graden. Ten oosten van het land nog enkele buien, waarna de kans op neerslag geleidelijk overal afneemt en vanuit het westen volop zonnig wordt. De temperatuur varieert van 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevozieekomroep.nl

Bamo niet. Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Amerikaanse politie is op zoek naar een tweede verdachte na een schietpartij in Seattle. Twee personen zouden op elkaar geschoten hebben tijdens een festival bij de Space Needle. Hierbij vielen 3 doden en 4 gewonden. Een jonge verdachte is eerder vandaag al aangehouden. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten. Dat blijkt uit het halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. In China is de heftige orkaan Nul in kracht afgenomen, maar extreme regenval zorgt voor ernstige overstromingen en aardverschuivingen. In de provincie Gansu eiste een stortvloed vannacht 10 levens en vielen er ook veel gewonden. Honderden evacuees kunnen geleidelijk aan terugkeren, terwijl de zware buien in andere regio's aanhouden. De Franse overheid roept toeristen op niet naar Bordeaux in het zuidwestelijke departement Gironde te gaan. De brand is de afgelopen nacht weliswaar stabiel gebleven, maar meteorologen waarschuwen dat Frankrijk vanaf morgen opnieuw te maken krijgt met hoge temperaturen, soms wel 40 graden. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren naar huis. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. De brand in Avila is de grootste ooit in Spanje, met 77.000 verbrande hectare. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: De FC Dam op de Flevo Gastvrij app. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De race beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger. Vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. Alliander heeft voor het eerst de zakelijke wachtlijst voor een stroomaansluiting weten te verkleinen. Dankzij slimme energieoplossingen konden in het eerste halfjaar 1800 bedrijven worden aangesloten, blijkt uit een halfjaarverslag van het netwerkbedrijf, waarin ook wordt gewezen op het belang van aangepast verbruik. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden in het hele land is zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.
2: Let's do it.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gasvrij app.

0: Karte.
1: Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom

0: FC Dam op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen, vastgoed en ook het circuit Zandvoort. De reis beleeft dit jaar zijn laatste editie. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum en IT-bedrijf Levi 9 gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Twee minderjarige jongens hebben zich bij de politie gemeld naar aanleiding van de mishandeling van een beveiliger vorige week woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Op het stationsplein werd de beveiliger geslagen en getrapt en liep daarbij zware verwondingen op. Volgens de politie waren er zeker 4 mensen bij de mishandeling betrokken. 2 van hen worden nog gezocht. En de Spaanse en Franse hulpdiensten doen alles om de natuurbranden te bestrijden, maar de verwachte hoge temperaturen van de komende dagen zorgen voor extra problemen. Het risico op bosbranden is in beide landen zeer hoog, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Intussen mag een deel van de geëvacueerde inwoners rond Madrid terugkeren. Het gaat om bijna 5000 kampeerders en bewoners van een verzorgingstehuis en een school. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Dinsdag 14 juli aanstaande is bij Fred en Aard Peter van der Horst te gast. Een begenadigd muzikant uit Almere. Hij begon op jonge leeftijd gitaar te spelen en heeft onder andere 10 jaar bij een fanfareorkest in Hilversum gespeeld. Hé, een fanfareorkest? Hoe dat zit? Dit en andere zaken vertelt hij dinsdagmiddag 14 juli tussen 2 en 4 in Fred's Music Mix.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Prins Bernhard van Oranje doet afstand van al zijn zakelijke belangen en vastgoed en ook het circuit Zandvoort, dat dit jaar zijn laatste race beleeft. Ook zijn belangen in het Mediapark in Hilversum gaan over naar zijn twee zakenpartners. Hij wil zich richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Bernhard blijft wel actief in de autosport. Experts slaan alarm over meterkasten. Roepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen, meldt RTL Nieuws. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor allerlei zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. De politie heeft 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: Welkom. Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Losje was een zedig meisje met een helder zwartje voor. Als ze in de buurt moest wezen, liep geen jongen door. En wanneer ze glazen lag, dan achter stoepje moest vervoeren.

Als de bakker brood bedorven, als de zandman kalf bracht. Als de slager feest bestelde met zijn vrolijk op gelach. Al maar op met jullie praatjes en toch aan de school. Als ze daar binnen.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen uit Oekraïne van 13 en 17 jaar. De twee broers zetten de minderjarige vanuit het huis van hun vader in Maassluis in als sekswerker. Eerst voor schoonmaakwerkzaamheden, later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de politie Den Haag meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bij de acties zijn onder meer 50 cobra's in beslag genomen. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En experts slaan alarm over meterkasten. Groepenkasten, vooral oude modellen, zijn vaak niet berekend op de snelle groei van onder andere zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen. Deskundigen zien het aantal brandincidenten toenemen. Ook wordt gewaarschuwd de meterkast niet te gebruiken als opberghok voor diverse zaken. Vorig jaar waren er 176 ongelukken in meterkasten. Dan nog het weer. Vanmiddag af en toe zon en het blijft droog. Later vanmiddag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden, 21 in het midden tot 22 in het zuidoosten. Tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Zieke Omroep.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: omroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

0: heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Burgemeester Schouten van Rotterdam zal donderdag aanwezig zijn bij de herdenking van de Holocaust in Rotterdam en er spreken. Evenals de Israëlische ambassadeur Zvi Vapni. Daarmee maakt Schouten een einde aan de vraag of ze wel of niet aanwezig zal zijn bij de herdenking bij Loods 24. In de raad hadden DENK, Partij voor de Dieren en pro-Palestijnse activisten Schouten onder druk gezet om de ambassadeur te weigeren of anders zelf weg te blijven. De rechtbank Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 jaar celstraffen opgelegd voor mensenhandel met vluchtelingen van 13 en 17 uit Oekraïne. De broers zetten de minderjarigen vanuit het huis van hun vader in Maassluis in voor schoonmaakwerkzaamheden. Later werden ze gedwongen tot webcamseks en om klanten te masseren. Dat werd stiekem gefilmd. Sinds het begin van de cameracontroles op de Merwedebrug afgelopen weekend is het aantal vrachtwagens dat nog over de brug rijdt fors gedaald, meldt Rijkswaterstaat, die nog niet weet hoe groot de afname precies is, maar wel verwacht dat het aantal verder zal dalen. Het heeft nog wel even tijd nodig voordat iedereen op de hoogte is van de maatregelen. Over het aantal boetes kon Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Bij verschillende acties in mei en juni heeft de Haagse politie meer dan 800 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen in de leeftijd tussen 18 en 53 jaar uit diverse steden aangehouden. Bijna al het vuurwerk werd aangetroffen in woningen en kelderboxen in woonwijken en in slaapkamers, waaronder die van kinderen. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen droog en zonnig. Later en ook in de nacht trekt er, vooral in het noorden en midden van het land, wat bewolking over. Er is nauwelijks wind en het wordt tussen 12 en 18 graden. Tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
3: All right.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. 2 broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, waaronder het circuit van Zandvoort en vastgoed. Hij wil zich richten op autosport en kunstmatige intelligentie. De verkoop beëindigt zijn betrokkenheid bij Zandvoort, waar hij de Formule 1 terugbracht. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: video te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. 2 minderjarige jongens hebben zich gemeld voor de mishandeling van een beveiliger vorige week in Nijmegen. De beveiliger liep zware verwondingen op bij de fietsenstalling op het Stationsplein. 4 verdachten waren betrokken. 2 hebben zich nu gemeld, de andere 2 blijven gezocht. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Report It Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond neemt de bewolking toe in het westen, blijft het in het oosten droog met enkele wolkenvelden en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Is dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

En het is een maandag 27 juli van het jaar 2026. Goedenavond, leuk dat u erbij bent hier bij de Flevo Ziekenomroep. We begonnen met onze artiesten van de avond, de Swinging Blue Jeans en Johan Koet. Goedenavond. Leuk dat u erbij bent dus. We gaan natuurlijk het eerste uur beginnen met Nederlandstalige muziek tot aan 20:30. Straks om 20:30 gaan nog meer aandacht voor de Swinging Blue Jeans. En daarna nog wat Middle of the Road. Maar laten we beginnen met Nederlandstalige muziek. En voor de eerste gaan we een beetje richting Amsterdam, heb ik begrepen. Want daar komt volgens mij Peter Beense vandaan. En die zingt voor ons: Ik zou het willen schreeuwen van de toren. Oh, yeah.

0: heerlijke vrolijk plaatje, dat van Peter Beens. En ik zou het willen schreeuwen van de toren. En ik gaf net al aan, hij komt uit Amsterdam, inderdaad uit de Kinkerbuurt. Hij is begonnen met een cassette recorder en een mengpaneel. En nam zo zijn eigen liedjes op. En zo is eigenlijk een beetje het allemaal begonnen. Hij is begonnen in 1985 met zingen. En dat doet hij volgens mij nog steeds.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We draaien lekkere Nederlandstalige muziek. Maar ook hele mooie is deze van Edcilia Rombly. Zeg het dat me niet zo is.
2: Zeg.

0: natuurlijk, het is een compositie van Frank Boeien. Maar natuurlijk op een hele mooie manier vertolkt door Edcilia Rombly. Zeg me dat het niet zo is. En Edcilia Rombly heeft natuurlijk meegedaan aan de Soundmix Show. Het Eurovisie Songfestival. Is ook lid geweest van de Ladies of Soul. En heeft natuurlijk ook een Caribische achtergrond. En zingt daar natuurlijk ook altijd hele mooie stukjes muziek in.
1: U luistert naar de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: Tijd voor de hitparade. Dan gaan we eens even een kijkje nemen. En dan zien we deze van Emma Heesters. Hartenbreker.

0: van jou.
1: En dat is muziek natuurlijk afkomstig van Emma Heesters. Hartenbreker, en dat is de hitparade van vandaag.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
1: En nou wat nieuws. Gaan we natuurlijk even naar wat ouds. Wel zo logisch. Johnny Lyon, hier is Sofietje.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: was muziek afkomstig van Johnny Lyon. Was natuurlijk een zanger van de band The Jumping Jewels. Maar is later ook solo gegaan en werd eigenlijk dus het meest bekend met dit nummer. Sofietje.
1: S-S-O.
0: Goed, we gaan nog een beetje vrolijk aandoen. En dat doen we samen met Dennis. Ja, onze Dennis dan niet, maar de muzikale Dennis. Gewoon een vrolijk liedje. En dat uit 1998.

dat doet het natuurlijk altijd gewoon goed in de Nederlandse taal. La la la la. Gewoon een vrolijk liedje en dat is van Dennis. En zoals hij staat uit het jaar 1998. Goedenavond. Goed, lekker wel even luisteren, want zo direct hebben we natuurlijk aandacht voor onze artiest vanavond. De Jumping Jewels. Nee, niet de Jumping Jewels, natuurlijk. De Swinging Blue Jeans. Ik gooi alles door elkaar. Goed, Nederlandstalige muziek van Monique Smit. Hier is Naar Huis.

0: En Monique Smit is natuurlijk nog steeds gewoon lekker actief in de muziek. En dit is haar laatste plaatje die genaamd is Niet naar huis. Dat is natuurlijk nog altijd de Flevo Ziekenomroep met het programma Losse Band op deze maandagavond.
1: Met muziek voor jou.
0: En voor de volgende gaan we eens even een heel stukje terug in de tijd. En ik moest echt wel even opzoeken wie het was. Wil Ferdi. Hij komt uit Gent, België. En had een grote hit met het nummer Christine.

die wundermooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

En dat is een nummer wat dus een beetje opgenomen is in de zeg maar populaire lijst van de nummers uit Vlaanderen. En dat was natuurlijk niemand anders dan Wilferdi en het nummer Christine. Maar we hebben natuurlijk ook iemand die natuurlijk heel mooie liedjes kan maken en dat ook zeker heel veel gedaan heeft. Herman Verveen, zijn bewerking van Suzanne.

het zeggen. Ik kan jou geen liefde geven. Komt heel de stad tot leven en hoor je meeuwen schreeuwen.

0: Natuurlijk een prachtige uitvoering van Herman van Veen. Nederlands podiumkunstenaar, schrijver, componist, regisseur, muzikant, acteur en presentator. En opgeleid als violist, zanger en muziekpedagoog. Wat dat betreft is het een alleskunner. En hij maakte van natuurlijk het bekende nummer van Leonard Cohen, de Nederlandse bewerking. En die was ook genaamd Suzanne.
1: Dit is de Flevo.
0: Het is ondertussen 9:30 geweest. Tijd voor onze artiesten van de avond. De Swinging Blue Jeans. Hier is Don't Make Me Over.

We begonnen dus met de twee nummers van de artiesten van de avond, de Swinging Blue Jeans, die oorspronkelijk uit Liverpool in Engeland kwamen. In 1957 richtte Ray Ennis een skiffelgroep op, de Blue Jeans, en een van de leden van het eerste uur was Norman Kuhiki, die toen met een wasboord speelde. Ralph Ellis en Les Braid die kwamen er later bij, en vanaf 1960 noemden ze zich dus de Swinging Blue Jeans. In 1962 trad de groep op in de Star Club in Hamburg en ze werden uitgejouwd. Toen besloten ze over te stappen naar een ander genre. Norman Kuhiki verwisselde zijn wasboord voor een drumstel, Les Braid zijn contrabas voor een basgitaar, Ray Ennis en Ralph Ellis hun akoestische gitaren voor een elektrische, en zo ontstond de groep die rock'n'roll ging spelen. Banjo-speler Paul Moss die vertrok en er bleven vier leden over. Ze veranderden hun naam dus in de Swinging Blue Jeans en op het toneel droegen ze mouwloze leren jasjes en natuurlijk blauwe spijkerbroeken. En toen de Mercy Beat opkwam werden de Swinging Blue Jeans daar wel door beïnvloed. Maar muziek bleef wel aanzienlijk dichter bij de originele rock'n'roll dan de collega-groepen als bijvoorbeeld The Beatles, The Searchers, Carrie and the Pacemakers en The Mercy Beats. De volgende jaren werden een drukke tijd voor de groep met veel optredens in zalen en voor de televisie. Vaak samen met collega's uit Liverpool. Ze traden op vaak ook buiten Engeland. Ze maakten ook platen en afgezien van hun eerste single It's Too Late Now, die in Engeland de 30ste plaat haalde, hadden ze dus drie hits. Waaronder dus Hippie Hippie Shake, Could Collie Miss Molly en even kijken, Jona Good inderdaad, die heb ik in het begin van het uur gedraaid. Nou, voor nu heb ik even klaarstaan Hippie Hippie Shake. En dan moet ik wat horen natuurlijk, maar dan moet je wel het goede knopje indrukken. Fuck!

0: misschien is het ook al een klein beetje opgevallen dat de nummers die ze spelen misschien helemaal origineel waren. En dat was misschien ook wel een klein beetje toepasselijk voor de Hippie Hippie Shake. Dat was namelijk een nummer wat eigenlijk in 1959 al eens een keer op plaat is gezet door een Amerikaan, Gran Romero. Het werd in ieder geval wel een nummer 2 hit voor de Swinging Blue Jeans in Engeland en nummer 24 in de VS. En zelfs nummer 5 in Nederland.
1: Flevo's, je kunt omroep.
0: Goed, we gaan lekker door met muziek. En dan gaan we eens even terug naar de hitpraters van vandaag. Want daar kwam ik deze tegen van een dame met de naam Quasi Abrams. En genaamd is Good Week.

0: Heerlijke muziek uit de praters van vandaag van Gracie Abrams en het nummer Good Reason.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Nou, ik vond dit nummer eigenlijk er wel mooi achter passen. Het is natuurlijk wel een stukje ouder, want we gaan daarvoor terug naar het jaar 1975 met Bachman Turner Overdrive en Looking Out for Number One.

0: En hun naam wordt wel eens een beetje afgekort als BTO, oftewel de Bachman-Turner Overdrive. En voor deze gingen we naar het jaar 1975. En echt wel een hele grote hit. In die tijd, Looking Out for Number One.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Voor de volgende gaan we eens even naar het jaar 1994. Best wel een lekker nummer vond ik dat toen de tijd. Het was wel een beetje een eendagsvlieg, hij mocht er zijn. Edward Collins, de beste man. En dat nummer is genaamd A Girl Like You.

0: Een nummer dus uit het jaar 1994 en vandaag van Edwin Collins. A Girl Like You. En even snel een beetje opzoeken naar deze man, kom je erachter dat hij dus uit Schotland afkomstig is. Uit Edinburgh om precies te zijn, geboren in het jaar 1959. En dat hij ook een eigen muzieklabel heeft. Maar hij had in ieder geval in 1994 dus een groot hit met dit nummer. A Girl Like You.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Zieke Omroep.
0: En we gaan weer eens even een kijkje nemen in de hitparade. Dat gaan we doen samen met Keiko en Max McGranone. En dat nummer Take Me Back.

0: even een kijkje nemen in de hitparade. En daar vonden we dus deze van Kygo. En zijn muziek is altijd wel een klein beetje herkenbaar. Er zit altijd wel een soort van dezelfde wijs in. Ja, maar de een of andere manier vind ik dat altijd wel leuk om te beluisteren. En uiteraard hoop ik dat u dat ook vindt. En dit keer wordt hij ondersteund door Max McKnown. En het laatste uitvoeringje is dus genaamd Take Me Back.
1: Dit is de Flevo.
2: Zieken omroep.
0: Goed, het is bijna tijd om even naar het nieuws te gaan luisteren. Maar tot die tijd gaan we nog even terug naar het jaar 1976. Gaan we doen samen met de Bee Gees. Die brachten toen de LP uit Children of the World. En die werd in ieder geval een groot succes. En daar stond dit nummer op. You Should Be Dancing.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepand en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Frankrijk arresteerde sinds 6 juli 162 verdachten van brandstichting, meldde premier Le Cornu maandag op X. Het land kent een record bosbrandseizoen met 116.000 hectare afgebrand, meer dan het vorige record uit 2022. 9 op de 10 branden ontstaan door onvoorzichtigheid, zoals sigaretten of barbecues. Op brandstichting staat maximaal 15 jaar cel. Pathé programmeert extra nacht- en ochtendvoorstellingen van The Odyssey in IMAX-zalen. Op 7 en 8 augustus draait de film om 8 uur in Amsterdam en om 11:30 in Rotterdam. Nooit eerder programmeerde Pathé zo structureel extra vertoningen vanwege de ongekende belangstelling voor de film. De politieinzet bij de Pride-bijeenkomst zaterdag in Hamburg wordt fors opgeschaald na de aanslag in Berlijn. Naar verwachting komen 250.000 mensen naar de demonstratie. Bij de aanslag in Berlijn kwam een vrouw uit Polen om het leven en raakte 29 mensen gewond nadat een auto inreed op een menigte tijdens een Pride-bijeenkomst. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond trekt de laatste bui het oosten uit, blijft het droog en daalt de temperatuur naar 13 tot 17 graden met een rustige avond en afnemende wind. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

0: tot zover dus de Swinging Blue Jeans. En voor de vijfde keer dus. En dit was het nummer Kut Kali, Miss Bally.
1: Goedenavond.
0: Leuk dat je erbij bent op deze maandag de 27e juli. We hebben zo direct wat country, nog wat klassiek en ook nog wat easy listening. Maar laten we beginnen met country muziek. En we zijn net al een beetje vrolijk bezig. En weet je wat, we gaan er nog even lekker mee door. Bluegrass muziek van Carson Peters en Iron Mountain. Walking Back to Georgia.

0: gewoon een lekker begin van de Carson Peters en de Iron Mountain. Walking back to Georgia. Wat dat betreft is de country die muziek heel erg divers.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: En de volgende is alweer gelijk een hele andere stijl. Wordt gemaakt door de Jack Wharf Band. Ole Virginia.

0: En dat zijn natuurlijk country nummers uit Amerika, maar het zijn toch ook vaak muziekjes die net zo makkelijk bij ons in de hitparade zouden kunnen staan. De Jack Wolf Band en Ole Virginia.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: Maar goed, zo gezegd, ze zijn natuurlijk van allerlei stijlen. En wat dat betreft is countrymuziek een heel breed begrip in de Verenigde Staten van Amerika. En dit is alweer wat rustiger, wat anders. Gespeeld door Jarek Brooks en I Don't Need That Much.

de maandagavond dan presenteer ik natuurlijk altijd het programma Los Verband. En als onderdeel erin, daar zit altijd een stukje country muziek. En daar vind je dus dit bijvoorbeeld in. Jerry Brooks en I Don't Need Much. En we gaan wel lekker door met dat soort muziekjes tot aan 9:30. Hier is Norm Roek en Feeling Like the Future.

0: twee muziekgroepen uit afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika. En dit was Norm Roek, Feeling Like the Future.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we gaan nog even lekker door. De volgende! Ja, het zijn allemaal een beetje onbekende artiesten. Jamie Allen, Should Be a Cowboy.

En country muziek gaat ook heel vaak over drank en over pick-ups. Dat zijn natuurlijk de auto's met de grote laadbak. Maar misschien er ook wel eens over de vraag van, zou je een cowboy willen zijn? Of moeten zijn? Should have been a cowboy. En dat hoort Jimmy Allen.

0: zou bijna zeggen, hier doen we het voor. Andy Jane, Fly Away.
1: Dit is de Flevo.
2: Zeker nog op.
0: Ja, country muziek is wat betreft heel diverse. Zeker als je het volgende nummer weer hoort. En dat gaat hit aan Beach Bar. En dan denk je van ja, wat heeft dat nou weer met country te maken? Ja, het is toch even country muziek. Het wordt in ieder geval gezongen door Phil.

0: zo zie je maar. Ook country muziek, dat kan gaan over iets anders aan het strand staat. De Beach Bar, en daardoor veel mooier. Goedenavond. In ieder geval leuk dat je er nog bij bent. Zo, direct om 9:30 en natuurlijk aandacht voor klassieke muziek. Maar eerst nog even een paar country nummers. Een paar, ja, ik ga mijn best doen. In ieder geval nog twee. Deze Paolo Noonan Band, Ain't No Whiskey in the Valley.
1: I was driving down the highway, looking for a place to hide. Too much pressure from my boss, I just wanted to unwind. When I spotted this old roadhouse,

Dat is een lekker nummer. Zeker als je in de auto zit bijvoorbeeld om een lange rit te maken. Dat is ook vaak gereden dat vrachtwagenchauffeurs in Amerika dus ook veel van dit soort muziek draaien. Zoals deze van de Terrier Gins Bluegrass Meltdown. Mondvol is het wel, maar wel een mooi nummer. Rolling Home to You. Goed, kijk naar de klok. Het is ondertussen 2 minuten over 9:30. Tijd, hoogtijd dus voor klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen wat een compositie is van Wolfgang Amadeus Mozart. Het Hoornconcert nummer 1 in D major K412. En uit een stuk het Allegro.

0: En dat was dus de Allegro uit K412, oftewel het Hoornconcert nummer 1 in D groot. En dat uitgevoerd door het Wolfgang, tenminste het ding gecomponeerd door Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Ik kan alles even niet zien en doe wie het uitgevoerd is, maar dat is natuurlijk even wat minder relevant. Bent u in ieder geval liefhebber van klassieke muziek? Ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12 zit mijn collega Harry Operendorf op deze stoel. Onze specialist in die muziek. Hij speelt altijd mooie stukjes af en weet er ook altijd van alles bij te vertellen. Goed, ik kijk naar de klok. We zijn toegekomen aan ons laatste onderdeel. En dat zijn de easy listening muziek. En voor deze ga ik maar eens even een beetje richting voor mij Zuid-Amerika. En dat gaan we doen samen met Roberto Carlos. En dan nummer wat is genaamd Aquela Casas Simples. MUZIEK

0: En volmondig heet hij Roberto Carlos Braca. En hoor is zijn naam Aguelo Casas Simples. En deze Roberto Carlos Gagua was eigenlijk een Braziliaan die zich in de eerste instantie echt met rock en roll heeft bezighouden. Maar later dus ook wat meer met romantische en zelfs religieuze muziek.
1: U luistert naar de Flevoziekenomroep met easy listening muziek.
0: En we gaan verder met Nina Rota, Love from the Godfather.

0: Dat is de tune uit de film The Godfather uit het jaar 1972. En staat hier zelfs omschreven. Dat was nog altijd wat omschreven als een van de beste films ooit gemaakt. In ieder geval was dit de tune en gespeeld door Nino Rota.
1: De Flevo Zieke Omroep.
0: En we zijn nog altijd bezig met East Listening Muziek. En we hebben nog zo'n kwartiertje te gaan. En voor deze gaan we naar Italië met Frida Boccara. Canzone di un amore perduto.

0: is dat mooi? Of is dat mooi natuurlijk? Frida Bokkera, canzone di un amore perduto.
1: Flevo, zieke omroep.
0: Nou ja, zo spreek ik nog eens een beetje Italiaans, inderdaad. Nog altijd een beetje East List, die muziek hier bij de Flevo, zieke omroep. En deze is ook wel mooi, van Johnny Mathis. A Time For Us.

0: kippenvel muziek bijna. En dat van Johnny Mathis. En A Time For Us.
1: Dit is de Flevo.
2: Ziekenomroep.
0: We gaan gewoon er nog eventjes mee door tot aan 10 uur. En ik hoop dat u nog even wakker kunt blijven. Tot aan 10 uur. En dan gaan we nog even verder met de muziek van Los Panchos. Masalia.

Spanjols en Mas Alia. De beste mix op je radio. Dat is natuurlijk altijd nog hier bij de Flevo Ziekenummer op. Op een of andere manier krijg ik het aardig voor elkaar om allemaal van dit soort heerlijke kippenvelmuziekjes bij elkaar te zoeken. En ja, dat probeer ik natuurlijk nog even tot aan 10 uur vol te houden. En dat betekent nog zo'n ruim 5 minuten te gaan. Deze mag er ook zeker zijn. Gezongen door een Zweedse meneer genaamd Harry Nilsson. Het nummer is genaamd I Wonder Who's Kissing Her Now.

0: heel hoog viooltjes gehalte vanavond. En dat ook weer met de muziek van Harry Nilsson. I wonder who's kissing here now.
1: Blijf wel ziek, kom erop.
0: Goed, betekent wel dat ik aan het eind van het programma gekomen ben.

Op de eerste plaats wil ik u natuurlijk heel veel beterschap toewensen. Probeer in ieder geval zo snel mogelijk naar huis toe te gaan. Morgen dan staan in ieder geval Harry en Truus hier natuurlijk met een heerlijk programma. En ik zou zeker daarna blijven luisteren. Ik heb er nog eentje voor u voor het slapen gaan. En die is afkomstig van Peggy Lee. Die genaamd is Non-Dimenticar. En daarmee zeg ik, welterusten.

0: luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tientallen mensen melden discriminatie tijdens de start van World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. Reported Always kreeg meer dan 70 meldingen, vooral van festivalgangers en Pride Walk bezoekers. De organisatie denkt dat dit slechts een fractie is van het totaal. World Pride duurt tot eind juli. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlam op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. Twee broers uit Maassluis zijn door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor seksuele uitbuiting van minderjarige Oekraïense vluchtelingen. De 24-jarige oudste broer kreeg 4 jaar en 2 maanden cel, de 21-jarige jongste broer 2 jaar. De slachtoffers werden vanuit het ouderlijk huis ingepalmd en uitgebuit, wat bij 3 jongeren leidde tot betaalde seks. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen.
2: President Macron verwacht zware weken voor de inwoners van het Franse departement Gironde, waar hij maandag een getroffen gebied bezocht. Hij noemde de bosbranden compleet ongekend en riep op vol te houden. Er ging al meer dan 42.000 hectare in vlammen op en tienduizenden mensen werden geëvacueerd. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat de gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
1: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de drie lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen. En melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor drie ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. De Verenigde Staten voerden grootschalige aanvallen uit op Iran, tot die vrijdag plotseling stopte. Volgens Axios wilden de Amerikanen diplomatiek overleg een kans geven, waarna ook Iran vergelding uitsloot. Trump meldt dat er gesprekken lopen tussen beide landen die goed verlopen en noemt de kans op een deal reëel. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond vertrekt de laatste bui uit het oosten en schijnt de zon in grote delen van het land. Tegen zonsondergang verschijnen wolken in het noordwesten. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

samen alleen. Weg op de motor of nergens heen. Ik in de stoel en jij op de bank. Of in de Jordaan met de prins aan de drank. Ik kan goed alleen zijn, maar niet te lang.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep via de Flevo Gastvrije.
4: All right.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: De Flevo Ziekenomroep, uw zonnetje in het ziekenhuis.

0: Alert. Informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen.